Just a perfect day. Drink sangria in

0: Daily Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. De Hoge Venen heeft de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld. De brand is daarmee onder controle, dat meldt de gouverneur van Luik. Het vuur brak vrijdagmiddag uit. Vooral aan de oostkant had de brandweer het moeilijk. Journaliste Louise Buket.
3: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven.
2: Bij de brand is al 3000 hectare natuur verwoest. In de VAR in het zuiden van Frankrijk is de natuurbrand na een maand eindelijk geblust. Het vuur brak uit op 21 juli. In totaal werden 11.000 brandweerlieden ingezet. 6.000 mensen moesten geëvacueerd worden en tientallen huizen raakten beschadigd. Bij de brand is 5.700 hectare natuur verwoest. De grote brand in de Gironde woedt wel nog. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje in hun tweede groepsmatch. Spanje en België staan samen op kop met 4 punten. Morgen volgt de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 gaan naar de volgende ronde. We krijgen een bewolkte dag met soms buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen en zo'n 20 graden.
0: Non-stop, de grootste.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconde data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.

0: op met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: The Classics. Music matters.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
5: Willy Classics.
6: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 7 uur.
7: Goedemorgen. In de Hoge Venen heeft de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld. De brand is daarmee stilaan onder controle, dat zegt de gouverneur van Luik. Vooral aan de oostkant had de brandweer het erg moeilijk, omdat ze amper tot bij de vlammen geraakte. Journaliste Louise Buket.
8: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven.
7: Het vuur in de Hoge Venen brak vrijdagmiddag uit. Meer dan 3000 hectare natuur is verwoest. De natuurbrand in de Var in het zuiden van Frankrijk is na een maand eindelijk geblust. Daar brak het vuur op 21 juli uit. Tientallen huizen raakten beschadigd. 6000 mensen werden geëvacueerd. 5700 hectare natuur is daar verwoest. De grote brand in de Gironde woedt wel nog altijd. De lange termijnrente in ons land staat op het hoogste peil sinds 2012. Ze klom gisteren naar ruim 3,8%. Dat betekent dat de overheid meer moet betalen als ze geld leent voor een periode van 10 jaar. En dat heeft gevolgen voor ons allemaal, zegt HLN-geldexpert Chris Sugira.
9: Bijvoorbeeld, wie een huis wil kopen, zal een hogere rente moeten betalen. Dat kan toch wel een paar duizend euro's verschillen. En als dat aanhoudt, dan moet de overheid binnenkort lenen aan een hogere rente. Nu, we zitten al krap bij kas. Dat betekent dus dat we extra inspanningen moeten leveren bij de volgende begrotingsonderhandelingen.
7: En dat is dus slecht nieuws voor premier De Wever, die volgende week aan zijn begrotingsgesprekken begint. Hij wil 10 miljard euro vinden. Maar er is ook goed nieuws. Door die hoge rente wordt sparen dan weer interessanter. Consumentenorganisatie Testaankoop heeft dit jaar al zo'n 30 klachten gekregen over de Belgische webwinkel Unique Fashion. Die is erg populair door de lage prijzen en doordat influencers het merk promoten. Je hoort Ortwin Huismans van Testaankoop.
10: Meestal zijn dat klachten over de niet-levering van bestelde goederen of de zeer trage levering, maar ook over de zeer slechte communicatie. De consumenten proberen op allerlei manieren contact te nemen met het bedrijf, maar ze geven niet thuis, ze doen loze beloftes. Ja, er komt eigenlijk geen oplossing voor hun probleem.
7: Als je zelf slachtoffer bent, kan je een ingebrekenstelling indienen of de consumentenombudsdienst contacteren. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Panthers kwamen 1-0 voor, maar Spanje scoorde later nog tegen. Er zat nogthans meer in, zegt speelster Michelle Struik.
11: Geen man overboord, het is nog altijd een puntje. Maar ja, we starten die match zo sterk, onze eerste helft was zo sterk. En we moesten dan gewoon een grotere voorsprong maken of gewoon ja, de wedstrijd op een volwassen manier afmaken.
7: De Panthers en Spanje staan na twee wedstrijden samen op kop in de groep. Morgenavond spelen onze hockeyvrouwen hun laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste twee mogen naar de volgende ronde. En rode duivel Axel Witsel gaat bij Nice in Frankrijk voetballen. Hij tekende een contract voor 1 seizoen met een optie op een extra jaar. Witsel is 37. Vorig seizoen speelde hij bij Girona in Spanje. We krijgen een bewolkte dag met soms buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen bij zo'n 20 graden.
5: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockclass.

0: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

0: renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die een borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
2: De zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn. We'll be right back.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. Het is een goede nacht geweest in de strijd tegen de vlammen in de Hoge Venen. Er waren enkele heropflakkeringen hier en daar, maar de brand is niet groter geworden. Dat melden onze collega's van RTL. De gouverneur van Luik zei gisteravond dat de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld heeft, waardoor ze alles ook stilaan onder controle krijgen. Ook in het oosten werd de brandweer maar moeilijk bij de vlammen geraakt. Journaliste Louise Bucket.
5: Dat veengebied, daar kunnen moeilijk brandweerwagens komen. Te veel putten, te veel bobbels, maar brandweerlieden die kunnen daar wel komen, maar dan wel te voet met brandslangen. Heel moeilijk werken. Het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd heel alert blijven.
4: Daarnaast worden wegen versperd door omgevallen bomen. Ook de regen helpt de brandweer om het vuur onder controle te krijgen. Al konden de blushelikopters daardoor gisteren niet opstijgen. Het is niet zeker of dat vandaag wel zal lukken. In Menen in West-Vlaanderen woedt een grote brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Wellicht vloog een batterij in brand, maar dat is nog niet zeker. Er vielen geen gewonden, maar er hangt veel rook. En buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren dicht te houden. Ze hebben daarover een bericht gekregen via Be Alert. De brandweer krijgt steun van collega's uit Frankrijk. De lange termijnrente in ons land staat op het hoogste peil sinds 2012. Ze klom gisteren naar ruim 3,8%. Dat betekent dat de overheid meer moet betalen als ze geld leent voor een periode van 10 jaar. En dat voelen we allemaal, zegt HLN-geldexpert Chris Sugira.
6: Bijvoorbeeld, wie een huis wil kopen, zal een hogere rente moeten betalen. Dat kan toch wel een paar duizend euro's verschillen. En als dat aanhoudt, dan moet de overheid binnenkort lenen aan een hogere rente. Nu, we zitten al krappen bij kas. Dat betekent dus dat we extra inspanningen moeten leveren bij de volgende begrotingsonderhandelingen.
4: En dat is dus slecht nieuws voor premier De Wever. Die begint volgende week aan zijn begrotingsgesprekken. Hij wil 10 miljard euro vinden. Maar er is ook goed nieuws, want door die hoge rente wordt sparen dan weer interessanter. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Panthers kwamen 1-0 voor, maar Spanje scoorde later nog tegen. Er zat meer in, zegt speelster Michelle Struik.
7: Geen man overboord, het is nog altijd een puntje. Maar ja, we starten die match zo sterk, onze eerste helft was zo sterk. En we moesten dan gewoon een grotere voorsprong maken of gewoon ja, de wedstrijd op een volwassen manier afmaken.
4: België en Spanje staan na 2 wedstrijden samen op kop in de groep. Morgenavond spelen onze Panthers hun laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 gaan door. We krijgen een bewolkte dag met soms buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen bij zo'n 20 graden.
2: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers.

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

0: op met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. De lijn heeft maar 3 mensen in dienst om alle gevallen van agressie tegen personeel te verwerken. En dat zijn er elk jaar zowat 2000. Dat klagen de vakbonden aan in het Nieuwsblad. Je hoort Carlo Maassen van het ACV.
5: Zij doen hun uiterste best, maar omwille van het feit dat de druk enorm is, moeten politiediensten en parketten vaak langer wachten op de beelden. Wanneer dat er zich een incident voordoet en daar kan onmiddellijk op gereageerd worden, is de kans veel groter dat de daders gepakt worden. Hoe langer dat het duurt, hoe meer kans dat er is dat daders zich verspreiden over het land, misschien zelfs naar het buitenland vluchten.
4: En mogelijk krijgen die 3 binnenkort nog veel meer gevallen binnen, nu controleurs bodycams mogen dragen. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder zegt dat de kritiek niet klopt en er zijn er meer mensen bezig met de aanpak van agressie bij de lijn. In Menen in West-Vlaanderen woedt een grote brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Wellicht vloog een batterij in brand, maar dat is nog niet zeker. Er vielen geen gewonden, maar er hangt wel veel rook. Buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren dicht te houden. Ze hebben daarover een bericht gekregen via BeAlert. De brandweer krijgt steun van collega's uit Frankrijk. Het is een goede nacht geweest in de strijd tegen de vlammen in de Hoge Venen. Er waren enkele heropflakkeringen hier en daar, maar de brand is niet groter geworden. Dat melden onze collega's van RTL. De gouverneur van Luik zei gisteravond dat de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld heeft, waardoor ze alles ook stilaan onder controle krijgen. Ook in het oosten, waar de brandweer maar moeilijk bij de vlammen geraakt. Journaliste Louise Buket.
6: Dat veengebied, daar kunnen moeilijk brandweerwagens komen. Te veel putten, te veel bobbels, maar brandweerlieden die kunnen daar wel komen, maar dan wel te voet met brandslangen. Heel moeilijk werken. Het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd heel alert blijven.
4: Ook de regen helpt de brandweer om het vuur onder controle te krijgen. Al konden de blushelikopters daardoor gisteren niet opstijgen. Het is niet zeker of dat vandaag wel zal lukken. Vicekampioen Union verliest opnieuw een sterkhouder. Canadees international Promise David trekt naar Brighton in de Premier League. Dat huurt hem eerst, maar moet hem later definitief kopen. Brighton zal 26 miljoen betalen. Dat is opnieuw een record voor Union, na de 24 miljoen die het al kreeg van Crystal Palace voor Anan Kalaili. En rode duivel Romelu Lukaku heeft zijn eerste minuten gespeeld bij zijn nieuwe club Fenerbahce. Hij viel 10 minuten voor het einde in de heenmatch van de barrages in de Champions League tegen Lyon. Ik heb geduld, zegt Lukaku.
7: Je wilt altijd meer uiteindelijk, maar ik heb maar 4 dagen getraind. Ik heb dubbele sessies gedaan direct nadat ik aankwam. Maar ik heb gisteren voor de eerste keer echt zo volledig met de ploeg meegetraind. Dus het is een proces dat ik moet volgen. Je wordt ook geduldig met leeftijd en zo, maar uiteindelijk gaat het niet lang duren. Ik moet gewoon zien dat ik mijn plek verdien en in functie van de ploeg speel. De spelers moeten me ook beter leren kennen.
4: Fenerbahce speelde 1-1 gelijk. Luis Openda scoorde voor Lyon. Volgende week volgt de terugwedstrijd in Frankrijk. We krijgen een bewolkte dag met soms buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen bij zo'n 20 graden.
2: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
3: Bring your bottle back bij Issy XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Issy XL. Love to see you
4: shine. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. De natuurbrand in de Hoge Venen is volledig omsingeld, maar het vuur is nog niet onder controle. Dat meldt de gouverneur van Luik vanmorgen. Er zijn nog opflakkeringen en we zijn er dus nog niet, zegt hij. Op dit moment is er overleg bezig. Ze bekijken onder meer of de blushelikopters weer kunnen opstijgen. Gisteren lukte dat niet door de dichte rook. Clément van de Kerkhoven wordt officieel prins van België. Prins Laurent heeft hem bij de burgerlijke stand erkend als een buitenechtelijke zoon met Wendy van Wanten. Koning Filip moet wel nog een koninklijk besluit ondertekenen, maar hij heeft eerder al gezegd dat hij dat gaat doen. Royalty Watcher Wim de Hamschutter.
3: Dat betekent dat hij bijvoorbeeld ook recht maakt op de erfenis van prins Laurent. De titel van prins van België is vooral symbolisch belangrijk. Dat betekent dat hij lid is van de koninklijke familie. Maar het is niet zo dat hij nu een dotatie gaat krijgen. Dat is bijvoorbeeld... Die wordt wel uitgenodigd op bepaalde officiële gelegenheden. Maar dat zie ik niet gebeuren met Clément. Want bijvoorbeeld de kinderen van prins Laurent en prinses Claire, die worden ook niet uitgenodigd op het défilé van de Nationale Feestdag.
2: Clément is 26. Hij krijgt ook het recht op de achternaam van zijn vader, dus van Saxe-Coburg. De lijn heeft maar 3 mensen in dienst om alle gevallen van agressie tegen personeel te verwerken. En dat zijn er elk jaar zowat 2000. Dat klagen de vakbonden aan in het Nieuwsblad. Je hoort Carlo Maassen van het ACV.
4: Zij doen hun uiterste best, maar omwille van het feit dat de druk enorm is, moeten politiediensten en parketten vaak langer wachten op de beelden. Wanneer dat er zich een incident voordoet en daar kan onmiddellijk op gereageerd worden, is de kans veel groter dat de daders gepakt worden. Hoe langer dat het duurt, hoe meer kans dat er is dat daders zich verspreiden over het land, misschien zelfs naar het buitenland, vluchten.
2: En mogelijk krijgen die 3 binnenkort nog veel meer gevallen binnen, nu controleurs bodycams mogen dragen. Ook regeringspartij CD&V klaagt dat aan. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder zegt dat de kritiek niet klopt. Het is grijs vandaag met buien, mogelijk ook onweer bij zo'n 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen en 20 graden.
0: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: Vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
4: Go Yellow!
5: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Oei, dat moet ik rap zijn.
5: Info op telenet.be.
7: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat klinkt als een extra sappige deal.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
4: Oh, ons cv-fotoboek is er.
5: Mag ik eens kijken?
4: Wauw. Oh, weet je dit nog?
5: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
6: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
7: Music matters. Music matters. Music matters. Music matters. Music matters. Music matters.

0: stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
0: Surf aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Zee de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
3: Ah, de honey mustard. En jij?
2: Zonnebril.
3: Voor de zon?
2: De ribbekjes.
3: Hoe?
2: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen.
3: Ja!
2: Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is ze.
5: De Vos Lemmis.
0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
7: Willy Classics.
8: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 11 uur.
9: Goedemorgen. We stonden nog nooit zo open voor een andere job als nu. Bijna 8 op de 10 houden de deur open en ruim 1 op de 3 van hen zou nu sneller van job veranderen dan een jaar geleden. En dat is het hoogste cijfer in 9 jaar, blijkt allemaal uit een rondvraag van HR-bedrijf Acerta. Tegelijk denken al maar meer Belgen dat het moeilijk wordt om snel iets anders te vinden. Vlamingen blijven gemiddeld bijna 11 jaar voor dezelfde baas werken. De lijn heeft maar 3 mensen in dienst om alle gevallen van agressie tegen personeel te verwerken. En dat zijn er elk jaar zowat 2000. Dat klagen de vakbonden aan in het Nieuwsblad. Je hoort Carlo Maassen van het ACV.
10: Zij doen hun uiterste best, maar omwille van het feit dat de druk enorm is, moeten politiediensten en parketten vaak langer wachten op de beelden. Wanneer dat er zich een incident voordoet en daar kan onmiddellijk op gereageerd worden, is de kans veel groter dat de daders gepakt worden. Hoe langer dat het duurt, hoe meer kans dat er is dat daders zich verspreiden over het land, misschien zelfs naar het buitenland vluchten.
9: En mogelijk krijgen die 3 binnenkort nog veel meer gevallen binnen, nu controleurs bodycams mogen dragen. Ook regeringspartij CD&V klaagt dat aan. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder zegt dat de kritiek niet klopt. Pretpark Walibi in Waver is een vergunning kwijt voor enkele attracties, zoals de megacoaster De Conda en de achtbaan Tiki Waka, maar ook voor enkele restaurants. Buurtbewoners waren naar de Raad van State gestapt voor geluidsoverlast en die geeft hen gelijk. Walibi probeert nu aan nieuwe vergunningen te geraken. Intussen blijven de attracties open. Grijs met buien, mogelijk onweer en 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig bij 20 graden.
7: Willy, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
6: Allee, zeg eens iets, Bruno.
7: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
6: Hoe zet ik dat op mute?
7: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
6: Bruno.

0: staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die prachtige...

0: verfrissende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series binge.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
0: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
3: Willy Classics.
4: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. In de Hoogvenen worden de middelen tegen de zware bosbrand straks mogelijk afgebouwd, omdat het vuur volledig omsingeld is, dat zegt de gouverneur van Luik. Hij benadrukt wel dat er afgelopen nacht nog opflakkeringen waren en dat het vuur nog niet volledig onder controle is, vooral in het noorden en oosten. Daardoor mogen de inwoners van Butgenbach, die uit Voorthorg geëvacueerd werden, nog niet terug naar huis. Het gaat om een kleine 100 mensen. Ze kunnen in de Hoogvenen wel weer blushelikopters inzetten. Gisteren lukte dat niet door de dichte rook. De nieuwe prins Clement van België gaat geen officiële rol spelen in ons koningshuis, dat zegt royalty watcher Wim de Hanschutter. Prins Laurent heeft Clement officieel erkend als een buitenechtelijke zoon, waardoor hij automatisch prins wordt, al is die titel vooral symbolisch.
6: Het is niet zo dat Clement een dotatie gaat krijgen. Hebben we ook gezien bij prinses Delphine, ook zij heeft geen staatstoelage gekregen. Delphine wordt wel uitgenodigd op bepaalde officiële activiteiten van het koningshuis. Dat verwacht ik absoluut niet met Clement. Zie je ook bij de andere kinderen van Laurent. Die worden niet uitgenodigd op het défilé van de Nationale Feestdag.
5: Clement wordt wel erfgenaam van prins Laurent en hij mag ook zijn achternaam van Saxe-Coburg overnemen, al lijkt hij dat niet van plan. Het lerarentekort in Vlaanderen is voor het eerst in jaren iets kleiner geworden. Bij de VDAB stonden eind vorige maand bijna 1900 vacatures open, of 1500 minder dan tijdens de piek in de zomer van 2024. Dat schrijft De Morgen. Onderwijsexpert Pedro de Bruikere ziet enkele verklaringen.
7: Enerzijds zijn er demografische verschuivingen. Er zijn minder kinderen en tieners op dit moment. Aan de andere kant zien we dat de lerarenopleidingen al een tijdje meer succesvol zijn. En in tijden dat het economisch wat minder goed gaat, is onderwijs wel een plek waar mensen naartoe willen gaan. Dit wil wel niet zeggen dat het probleem van het leraartekort voorbij is.
5: Ook onderwijsminister Demir wil nog niet van een ommekeer spreken. In het buitengewoon onderwijs is het lerarentekort het grootste. Iran overweegt om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als het Amerikaanse leger zijn aanvallen opvoert. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij het Iraanse regime. Mogelijke doelwitten zijn Bulgarije en Cyprus. De VS mag daar luchtmachtbasissen gebruiken voor hun aanvallen op Iran. Ze waarschuwen daarom ook golfstaten die de VS steunen. Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af. Ze onderhandelen ook niet meer. De Australische toptennisser Nick Kyrgios is geschorst nadat hij positief testte op cocaïne. Dat meldt het Wereld Antidopingagentschap. Kyrgios liep een maand geleden tegen de lamp na het toernooi in Mallorca. Hij is 31 en stond ooit vierde op de wereldranglijst. Door blessures is hij helemaal weggezakt. Kyrgios heeft zich op Instagram al geëxcuseerd. Het is niet duidelijk hoe lang hij geschorst blijft. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt droger met opklaringen bij een graad of 20.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
2: Knipper eens twee keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
3: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar €3. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
7: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
6: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voordat ik ze heb.
1: Takenhill.
2: Surf aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag. In de Hoogevenen worden de middelen tegen de zware bosbrand straks mogelijk afgebouwd, omdat het vuur volledig omsingeld is, dat zegt de gouverneur van Luik. Hij benadrukt wel dat er afgelopen nacht nog opflakkeringen waren en dat het vuur nog niet volledig onder controle is, vooral in het noorden en oosten. Daardoor mogen de inwoners van Butgenbach, die uit voorzorg geëvacueerd werden, nog niet terug naar huis. Het gaat om een kleine 100 mensen. Ze kunnen in de Hoogevenen wel weer blushelikopters inzetten. Gisteren lukte dat niet door de dichte rook. In Zele in Oost-Vlaanderen is een jongen van 16 opgepakt voor een gewelddadig incident aan een speeltuin 2 weken geleden. Daarbij raakte een man van 38 levensgevaarlijk gewond. Intussen gaat het beter met hem. Mogelijk liep een ruzie met een groepje jongeren uit de hand, zegt Lisa de Wilde van het parket.
5: Die is verhoord geweest en die mocht na zijn verhoor beschikken in afwachting van het verdere onderzoek. Maar nu is het vooral een kwestie van kijken van wat is er gebeurd? Wat zijn die omstandigheden? Wat was de aanleiding? Er zijn bijvoorbeeld ook camerabeelden beschikbaar en ook die verklaringen van al die personen samenleggen om beeld te krijgen op die omstandigheden.
4: Mogelijk waren er nog 2 anderen bij betrokken. Het parket spoort hen op. In Sint-Gilles in Brussel zijn 2 auto's uitgebrand. Een derde raakte beschadigd, net als het rolluik van een huis. Dat meldt de brandweer. Het gebeurde gisteren al, maar raakte nu pas bekend. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd en wie erachter zit. Het lerarentekort in Vlaanderen is voor het eerst in jaren iets kleiner geworden. Bij de VDAB stonden eind vorige maand bijna 1900 vacatures open, of 1500 minder dan tijdens de piek in de zomer van 2024. Onderwijsexpert Pedro de Bruyker ziet enkele verklaringen.
6: Enerzijds zijn er demografische verschuivingen, er zijn minder kinderen en tieners op dit moment. Aan de andere kant zien we dat de lerarenopleidingen al een tijdje meer succesvol zijn. En in tijden dat het economisch wat minder goed gaat, is onderwijs wel een plek waar mensen naartoe willen gaan. Dit wil wel niet zeggen dat het probleem van het leraartekort voorbij is.
4: Ook onderwijsminister Demir wil nog niet van een ommekeer spreken. In het buitengewoon onderwijs is het lerarentekort het grootste. Iran overweegt om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als het Amerikaanse leger zijn aanvallen opvoert. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij het Iraanse regime. Mogelijke doelwitten zijn Bulgarije en Cyprus. De VS mag daar luchtmachtbasissen gebruiken voor hun aanvallen op Iran. Ze waarschuwen daarom ook de golfstaten die de VS steunen. Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af en ze onderhandelen ook niet meer. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen, mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden.
2: Willy. Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Willy Classics.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zat eens op zoek.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit dat dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC, beweegt met je mee.
3: Yellow. Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Dus ook voor klanten?
3: Yep, go for info naar telenet.be.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat klinkt als een extra sappige deal.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.

0: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
4: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Willy Classics.
5: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag. Bij recyclagebedrijf Renewy verdwijnen mogelijk 91 banen bij de ruim 800 bedienden. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. Bij de arbeiders verdwijnen er geen banen. In totaal werken er in ons land ruim 2100 mensen voor Renewy. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is een jongen van 16 opgepakt voor een gewelddadig incident aan een speeltuin 2 weken geleden. Daarbij raakte een man van 38 levensgevaarlijk gewond. Intussen gaat het beter met hem, maar ze houden hem in het ziekenhuis wel nog in een kunstmatige coma. Je hoort Lisa de Wilde van het parket over de verdachte.
7: Die is verhoord geweest en die mocht na zijn verhoor beschikken in afwachting van het verdere onderzoek. Maar nu is het vooral een kwestie van kijken van wat is daar gebeurd, wat zijn die omstandigheden, wat was de aanleiding. Zijn bijvoorbeeld ook camerabeelden beschikbaar en ook die verklaringen van al die personen samenleggen om beeld te krijgen op die omstandigheden.
6: Mogelijk liep een ruzie met een groepje jongeren uit de hand. Het parket probeert nog andere verdachten te vinden. In Oekraïne zijn 4 doden en 4 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Een drone sloeg in op een busje in Kherson in het zuiden van het land. Die stad wordt wel vaker aangevallen. In het begin van de oorlog hadden de Russen de macht in Kherson een tijdje overgenomen. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk ook onweer bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden.
4: Willy. Music matters. Non-stop. De grote.

0: het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Music Matters.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: De Vos.
2: Ja, limmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
2: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè, bougie burger.
2: Dat is passé. Kom, herpak de limmes.
1: Oké.
2: Waarom neem jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
0: de Vos limmes.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
5: BV Classics. Music Matters.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. Meubelketen Weba is getroffen door een cyberaanval. Russische hackers hebben daar onder meer klantgegevens gestolen. Dat schrijft HLN. Je hoort technologie-expert Kenneth T.
5: Klanten van Weba die gaan er nu niks meer van merken, maar enkele dagen geleden werd de winkelketen getroffen door de Russisch sprekende criminele bende Killin. Die heeft ondertussen de aanval opgeëist en ze hielden een tijd lang enkele computersystemen van Weba gegijzeld en konden dan ook persoonlijke gegevens stelen van klanten, zoals sommige namen, adressen en bestel.
4: Weba raadt zijn klanten aan om extra voorzichtig te zijn voor phishing. Wees dus alert als je verdachte e-mails of telefoons krijgt. Bij recyclagebedrijf Renewi verdwijnen mogelijk 91 banen bij de ruim 800 bedienden. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. Bij de arbeiders verdwijnen er geen banen. In totaal werken er in ons land ruim 2100 mensen voor Renewi. En in Oekraïne zijn 4 doden en 4 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Een drone sloeg in op een busje in Kherson in het zuiden van het land. Die stad wordt wel vaker aangevallen. In het begin van de oorlog hadden de Russen de macht in Kherson een tijdje overgenomen. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Het noodnummer 1722 is actief voor niet dringende stormschade. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk ook met onweer en 21 graden. En dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt dan droger met opklaringen bij een graad of 20.
2: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die een borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
4: Een zomer met drie kinderen, dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op...

0: cliché? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
3: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Music matters. Really classics.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Willy Classics.
5: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag. Meubelketen Weba is getroffen door een cyberaanval. Russische hackers hebben daar onder meer klantgegevens gestolen, dat schrijft HLN. Je hoort technologie-expert Kenneth T.
7: Klanten van Weba die gaan er nu niks meer van merken, maar enkele dagen geleden werd de winkelketen getroffen door de Russisch sprekende criminele bende Kilin. Die heeft ondertussen de aanval opgeëist en ze hielden een tijd lang enkele computersystemen van Weba gegijzeld en konden dan ook persoonlijke gegevens stelen van klanten, zoals sommige namen, adressen en bestelgegevens.
6: Weba raadt zijn klanten aan om extra voorzichtig te zijn voor phishing. Wees dus alert als je verdachte e-mails of telefoons krijgt. Meer dan de helft van de Vlaamse bestuurders houdt te weinig afstand tot hun voorligger. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. 1 op de 3 houdt zelfs minder dan een seconde afstand. Nochtans moet je vanaf juni volgend jaar minstens 2 seconden afstand houden. Je hoort hoofdcommissaris Christian Popelier.
8: Als je weet dat de reactietijd, puur de tijd die nodig is om te gaan reageren, 1 seconde is. En op een autosnelweg heeft men dan al 33 meter ruimte gebruikt. Dan is de 2-seconden-regel eigenlijk 66 meter.
6: Het agentschap Wegen en Verkeer wil daarom extra sensibiliseren. Het lanceert daarom de nieuwe campagne Bumperkleven is voor bumperstickers. En dan nog een mijlpaal voor Stromae, want zijn hit Alors on Danse heeft nu meer dan 1 miljard streams op Spotify. Stromae treedt zo officieel toe tot de exclusieve Billions Club van Spotify. Amper 2 Belgische artiesten gingen hem voor. Gauthier met Somebody I Used to Know en DJ Lost Frequencies met Where Are You Now. Alors on Danse werd 16 jaar geleden uitgebracht. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer ook en 21 graden. En dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt droger met opklaringen bij een graad of 20.
4: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiek.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt. Music Matters. Willy.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. De Europese Unie zal ons land blijven helpen om de brand in de Hoge Venen te blussen, zolang dat nodig is. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd tijdens een persconferentie. Quintin ontkende ook dat ons land een tekort aan eigen middelen heeft. Nochtans waarschuwden verschillende rapporten ons daarvoor. Je hoort Quintin.
5: We hebben honderden mensen op de grond, met vele materialen op de grond. Zoals brandweer, federale politie, onze defensie, de civiele bescherming. En ook een hele grote steun van onze boeren. Die zijn gekomen met vele, vele tractors, ook met de arro van de federale politie en met de panter van de defensie om het terrein zo wet mogelijk te maken.
4: Op dit moment krijgt ons land hulp van Noorwegen, Duitsland, Nederland en Zweden. Ja, en intussen mogen de inwoners van Büttgenbach en de Duitse grensstad Monschau terug naar huis, dat melden de hulpdiensten. In totaal werden zaterdag zo'n 650 mensen geëvacueerd. Het opvangcentrum in Malmedy blijft wel open voor wie daar zou willen blijven. En er komt opnieuw verzet tegen het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 mensen gaan in cassatie tegen de omgevingsvergunning die in juli werd uitgereikt. De Brugse schepen van ruimtelijke planning, Matthijs Goderis, reageert.
6: In de cassatieprocedure zal de Raad van State eigenlijk niet opnieuw kijken naar de inhoud van het dossier, maar gaat eigenlijk louter gaan controleren of dat de regels allemaal correct zijn toegepast of dat de procedures juist zijn gevoerd. En dat cassatieberoep dat heeft ook geen schorsende werking. Er is eigenlijk juridisch geen enkel beletsel om de werken nu verder te zetten of aan te vatten tijdens de behandeling van deze procedure.
4: Dit najaar moeten de werken van start gaan. In totaal is er in het nieuwe stadion van Club plaats voor 40.000 mensen. De NAVO is voorbereid op aanvallen met Iraanse raketten. Dat laat het weten in een reactie op de Iraanse dreiging eerder vandaag. Volgens de Amerikaanse krant The Financial Times overweegt Iran om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als de VS zijn aanvallen op Iran opvoert. Defensie-expert Roger Hoese.
7: Ik denk dat we dit Iraanse dreigement niet al te ernstig moeten nemen. Het is eerder een politiek signaal dan een militaire dreiging, in de zin dat Iran hiermee druk wil uitoefenen op Europa. En Europa wil waarschuwen dat het zich afzijdig moet houden en op zijn beurt ook druk moet uitoefenen op president Trump om de oorlog te beëindigen.
4: Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af. Ze onderhandelen daar ook niet meer. En sport, de Mexicaan Isaac Del Toro heeft de eerste rit in de Ronde van Duitsland gewonnen. Een proloog van iets meer dan 2 kilometer. Del Toro was amper 1 seconde sneller dan de Fransman Paul Magnier. Onze landgenoot Laurens Rijx werd derde. Del Toro is uiteraard ook de eerste leider. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Het noodnummer 1722 is actief voor niet dringende stormschade. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk ook met onweer en 21 graden. En dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt dan droger met opklaringen bij een graad of 20.
2: Vivi, music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Zee de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
1: Ah, de honey mustard. En jij?
0: Zonnebril.
1: Voor de zon.
0: Daar heb ik eens.
1: Hoe?
0: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmis.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat klinkt als een extra sappige deal.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
5: Knipper eens 2 keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
6: Music Matters. Music Matters. Yeah. Daily Classics.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond. De Europese Unie zal ons land blijven helpen om de brand in de Hoge Venen te blussen, zolang dat nodig is. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd tijdens een persconferentie. Quintin ontkende ook dat ons land een tekort aan eigen middelen heeft. Nochtans waarschuwden verschillende rapporten ons daarvoor. Je hoort Quintin.
3: We hebben honderden mensen op de grond, met vele materialen op de grond. Zoals brandweer, federale politie, onze defensie, de civiele bescherming. En ook een hele grote steun van onze boeren. Die zijn gekomen met vele tractors. Ook met de arrow van de federale politie en met de panter van de defensie. Om het terrein zo wit mogelijk te maken.
2: Op dit moment krijgt ons land hulp van Noorwegen, Duitsland, Nederland en Zweden. En intussen mogen de inwoners van Büttgenbach en de Duitse grensstad Monschau terug naar huis, dat melden de hulpdiensten. In totaal werden zaterdag zo'n 650 mensen geëvacueerd. Het opvangcentrum in Malmö blijft wel open voor wie daar zou willen blijven. Er komt opnieuw verzet tegen het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 mensen gaan in cassatie tegen de omgevingsvergunning die in juli werd uitgereikt. De Brugse schepen van ruimtelijke planning Matthijs Goderis reageert.
4: In de cassatieprocedure zal de Raad van State eigenlijk niet opnieuw kijken naar de inhoud van het dossier, maar gaat eigenlijk louter gaan controleren of dat de regels allemaal correct zijn toegepast of dat de procedures juist zijn gevoerd. En dat cassatieberoep dat heeft ook geen schorsende werking. Er is eigenlijk juridisch geen enkel beletsel om de werken nu verder te zetten of aan te vatten tijdens de behandeling van deze procedure.
2: Dit najaar moeten de werken van start gaan. In totaal is er in het nieuwe stadion van Club plaats voor 40.000 mensen. De NAVO is voorbereid op aanvallen met Iraanse raketten. Dat laat het weten in een reactie op de Iraanse dreiging eerder vandaag. Volgens de Amerikaanse krant The Financial Times overweegt Iran om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als de VS zijn aanvallen op Iran opvoert. Defensie-expert Roger Hoessen.
5: Ik denk dat we dit Iraanse dreigement niet al te ernstig moeten nemen. Het is eerder een politiek signaal dan een militaire dreiging in de zin dat Iran hiermee druk wil uitoefenen op Europa. En Europa wil waarschuwen dat het zich afzijdig moet houden en op zijn beurt ook druk moet uitoefenen op president Trump om de oorlog te beëindigen.
2: Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af. Ze onderhandelen ook niet meer. En sport, de Italiaan Jonathan Milan heeft de eerste rit in de Renewi Tour gewonnen. Milan was de snelste in de massasprint. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoot Tim Merlier werd derde. Milan is ook meteen de eerste leider. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.
1: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Ah, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. Tijdens de flitsmarathon bijna 2 weken geleden reden bijna 50.000 bestuurders te snel. Dat is iets meer dan 3% van alle gecontroleerde bestuurders. Of ongeveer evenveel als bij de vorige flitsmarathon in april. Dat blijkt allemaal uit cijfers van de federale politie. Vooral bij de extra mobiele flitstoestellen werden mensen betrapt. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
5: We zien opnieuw een verschil tussen de mensen die betrapt zijn of geregistreerd zijn door de vaste camera's of trajectcontroles. Dat percentage ligt redelijk laag, minder dan 1%. En daarnaast hebben we de mensen die betrapt zijn door mobiele ploegen, dus waar men het niet verwacht. En dan zitten we aan 7%, iets meer dan 7%.
4: Opvallend, de politie betrapte in Desselbergen ook iemand die 127 km per uur reed in een zone waar hij maar 50 mag. De brandweerman van 50, die vorige week vrijdag stierf bij een dubbele gasexplosie in Brussel, krijgt een staatsbegrafenis. Volgende week maandag wordt hij begraven in de basiliek van Koekelberg om 11 uur. Dat heeft de minister-president van Brussel bekendgemaakt. Bij die ontploffing raakten ook nog 3 anderen gewond. Zij zijn intussen buiten levensgevaar. Het arbeidsauditoraat onderzoekt nog wat er daarnet is gebeurd. De Europese Unie zal ons land blijven helpen om de brand in de Hoge Venen te blussen, zolang dat nodig is. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin gezegd tijdens een persconferentie. Quentin ontkende ook dat ons land een tekort aan eigen middelen heeft. Nochtans waarschuwden verschillende rapporten ons daarvoor. Je hoort Quentin.
6: We hebben honderden mensen op de grond, met vele materialen op de grond. Zoals brandweer, federale politie, onze defensie, de civiele bescherming. En ook een hele grote steun van onze boeren. Die zijn gekomen met vele, vele tractors. Ook met de arro van de federale politie en met de panter van de defensie om het terrein zo wit mogelijk te maken.
4: Op dit moment krijgt ons land hulp van Noorwegen, Duitsland, Nederland en Zweden. Intussen mogen de inwoners van Büttgenbach en de Duitse grensstad Monschau terug naar huis, dat melden de hulpdiensten. In totaal werden zaterdag zo'n 650 mensen geëvacueerd. Het opvangcentrum in Malmö blijft wel open, voor wie daar zou willen blijven. En sport, de Italiaan Jonathan Milan heeft de eerste etappe in de Renui Tour gewonnen. Milan was de beste in de massaspurt, hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoot Tim Erlier werd derde. Milan is ook meteen de eerste leider. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.
2: Vivi, music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
1: En welk zal het eens opzoeken?
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Oh, ons cv-fotoboek is er.
4: Mag ik eens kijken?
3: Wauw. Oh, weet je dit nog?
4: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
5: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you
1: shine. Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn. Music Matters. Daily Classics.

0: generatie plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Willy Classics.
4: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
5: Een goede avond. Tijdens de flitsmarathon bijna 2 weken geleden reden bijna 50.000 bestuurders te snel. Dat is iets meer dan 3% van alle gecontroleerde bestuurders, of evenveel ongeveer als bij de vorige flitsmarathon in april. Dat blijkt allemaal uit cijfers van de federale politie. Vooral bij de extra mobiele flitstoestellen werden mensen betrapt. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
6: We zien opnieuw een verschil tussen de mensen die betrapt zijn of geregistreerd zijn door vaste camera's of trajectcontroles. Dat percentage ligt redelijk laag, minder dan 1%. En daarnaast hebben we de mensen die betrapt zijn door mobiele ploegen, dus waar men het niet verwacht. En dan zitten we aan 7%, iets meer dan 7%.
5: Opvallend, de politie betrapte in Desselbergen ook iemand die 127 km per uur reed in een zone waar je maar 50 mag. De brandweerman van 50 die vorige week vrijdag stierf bij een dubbele gasexplosie in Brussel, krijgt een staatsbegrafenis. Volgende week maandag wordt hij begraven in de basiliek van Koekelberg om 11 uur. Dat heeft de minister-president van Brussel bekendgemaakt. Bij die ontploffing raakten ook nog 3 anderen gewond. Zij zijn intussen wel buiten levensgevaar. Het arbeidsauditoraat onderzoekt nog wat er net is gebeurd. En een van de 8 vicevoorzitters van de Wereldvoetbalbond FIFA trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Dat schrijft hij in een open brief. In die brief schrijft hij dat hij het vertrouwen in Infantino verloren heeft. Onder meer door gebeurtenissen op het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. De man heeft ook kritiek op het plan van Infantino om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Eerder had de UEFA ook al om het ontslag van Infantino gevraagd. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. En ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.
3: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. In Limburg zijn 6 politieagenten aangevallen tijdens hun werk. Het gaat om 3 verschillende incidenten met inspecteurs van de politiezone Limburg-regio Hoofdstad. 3 agenten zijn zelfs tijdelijk werkonbekwaam. Je hoort Doreen Baans van de politie Limburg-regio Hoofdstad.
3: Meestal ging het over weerspannigheid, dus bij een controle, bij een agressie, personen die zich gingen verzetten. Er was zelfs een 16-jarige verdachte bij. En in het laatste geval werden onze collega's zelfs aangevallen door een persoon. Ze kregen een kniestoot en een slag in het aangezicht. Dus dat gaat toch wel om vrij ernstige feiten.
2: Sinds begin dit jaar werden al 22 PV's opgesteld daar voor agressie tegen politie-inspecteurs. In de buurt van Madrid in Spanje is opnieuw brand uitgebroken. Zo'n 3500 mensen werden al geëvacueerd. In totaal zetten de hulpdiensten 9 blusvliegtuigen in om die brand te blussen. Vorige maand werd dezelfde regio ook al geteisterd door zware bosbranden. Toen ging er bijna 27.000 hectare natuur in de vlammen op. En een van de 8 vicevoorzitters van Wereldvoetbalbond FIFA trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Dat schrijft hij in een open brief. In die brief schrijft hij dat hij het vertrouwen in Infantino verloren heeft. Onder meer door gebeurtenissen op het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. De man heeft ook kritiek op het plan van Infantino om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Eerder had de UEFA ook al om het ontslag van Infantino gevraagd. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.
0: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goeie avond. De gouverneur van Luik waarschuwt voor te weinig brandweerlieden in de Hoge Venen. Hij roept werkgevers met vrijwillige brandweermensen daarom op om solidair te zijn, zodat zij kunnen helpen bij de bluswerken in de Hoge Venen. Die brand is wel onder controle, maar er zijn nog altijd veel brandweermensen en vrijwilligers nodig. Heel wat teams moeten ook afgelost worden. De gemeente Lennik in Vlaams-Brabant spant een rechtszaak aan tegen de Belgische staat. Aanleiding is een vliegroute van Brussels Airport, Zaventem, die de afgelopen maanden steeds vaker wordt gebruikt. Volgens het gemeentebestuur is het aantal vluchten boven Lennik daardoor fors toegenomen. Je hoort de burgemeester Irina De Knop.
3: De mensen klagen vooral van geluidsoverlast. En mocht dat nu nog enkel overdag zijn, maar het gaat ook over vrachtvliegtuigen die 's nachts ook overvliegen. Dus het is een en-en verhaal. Ja, heel impactvol. Het is alsof je ineens van dag 1 op dag 2 een autostrade naast jou hebt lopen. Dat is natuurlijk wel een heel grote impact.
2: De gemeente wil wel blijven onderhandelen met de overheid. In Limburg zijn 6 politieagenten aangevallen tijdens hun werk. Het gaat om 3 verschillende incidenten met inspecteurs van de politiezone Limburg-regio Hoofdstad. 3 agenten zijn zelfs tijdelijk werkonbekwaam. Je hoort Doreen Baans van de politie Limburg-regio Hoofdstad.
4: Meestal ging het over weerspannigheid, dus bij een controle, bij een agressie, personen die zich gingen verzetten. Er was zelfs een 16-jarige verdachte bij. En in het laatste geval werden onze collega's zelfs aangevallen door een persoon. Ze kregen een kniestoot en een slag in het aangezicht. Dus dat gaat toch wel om vrij ernstige feiten.
2: Sinds begin dit jaar werden al 22 PV's opgesteld voor agressie tegen politieinspecteurs daar. In de buurt van Madrid in Spanje is opnieuw brand uitgebroken. Zo'n 3500 mensen werden al geëvacueerd. In totaal zetten de hulpdiensten 9 blusvliegtuigen in om die brand te blussen. Vorige maand werd dezelfde regio ook al geteisterd door zware bosbranden. Toen ging er bijna 27.000 hectare natuur in vlammen op. En bij een Israëlische aanval op een politiecommissariaat in de Gazastrook zijn 7 doden gevallen. 22 anderen raakten gewond. Dat bevestigt een ziekenhuis daar in de buurt. Meer informatie is er voorlopig niet. Israël zelf heeft nog niet gereageerd op de aanval. Sinds oktober vorig jaar geldt er een wapenstilstand, maar daar houdt Israël zich dus niet aan. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.
1: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Op het WK Hockey in eigen land hebben onze Belgische mannen hun derde en laatste groepswedstrijd gewonnen. Het werd 5-3 tegen Maleisië, onder meer dankzij 4 doelpunten van Tom Boom.
3: Heel tevreden met de 4 goals, maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te weinig kansen gemist, te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
2: De Red Lions eindigen zo tweede in hun groep en stoten door naar de volgende ronde. Daarin zitten ze onder meer in een groep met Australië en Duitsland. Spanje en Ierland strijden morgen voor de laatste plek in die groep. In de regio rond Malmedy in de provincie Luik heeft het onweer voor wateroverlast gezorgd. In totaal moest de brandweer een tiental keer uitrukken, onder meer voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. Voor de brand in de Hoge Venen was die regen meer dan welkom, maar het heeft dus wel voor andere problemen gezorgd. En ook in Bulingen in de provincie Luik zorgde het onweer voor stevige schade. Een windhoos heeft daar een huis volledig verwoest. De bewoner was gelukkig niet thuis, maar zijn woning is wel onbewoonbaar verklaard, dat zegt de burgemeester. Verschillende wegen zijn ook afgesloten door omgewaaide bomen. Vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag wel droog bij zo'n 21 graden.
0: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers.

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Op het WK Hockey in eigen land hebben onze Belgische mannen hun derde en laatste groepswedstrijd gewonnen. Het werd 5-3 tegen Maleisië, onder meer dankzij 4 doelpunten van Tom Boon.
3: Heel tevreden met de 4 goals, maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te weinig kansen gemist, te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
2: De Red Lions eindigen dus tweede in hun groep en stoten door naar de volgende ronde. Daarin zitten ze onder meer in een groep met Australië en Duitsland. Spanje en Ierland strijden morgen voor de laatste plek in die groep. In de regio rond Malmedy in de provincie Luik heeft het onweer voor wateroverlast gezorgd. In totaal moest de brandweer een 10-tal keer uitrukken, onder meer voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. Voor de brand in de Hoge Venen was die regen meer dan welkom, maar het heeft dus ook voor andere problemen gezorgd. En rode duivel Diego Moreira gaat bij AC Milan voetballen. Dat maakte de Italiaanse ploeg bekend op zijn sociale media. Hij tekent er een contract tot 2031. Moreira speelde de afgelopen 2 jaar bij Strasbourg in Frankrijk. Hij scoorde er 7 keer en gaf 16 assists in 76 wedstrijden. In totaal betaalde Milan zo'n 45 miljoen euro voor hem. Vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.
0: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.